0: Hey, ik ben Sanne, gitarist van Intentions en jij luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: Hey, ik ben Sanne, gitarist van Intentions en jij luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

Goeiedag vrienden, streekgenoten en anders denkenden. Wij openen met John Raven Visser en Tide heet dit nummer. Het is een nummer natuurlijk van zijn LP, van het album Wat Wij Verwachten. En wij zien er dan met smart naar uit. Hetzelfde idee had Louise Morrissey. En zij zond ons ook een nummer. En dat nummer komt ook van een openbaring, van een album. En dat is The Long Way You Run. En moet je horen, het klinkt zo.

Inmiddels ben je van ons gewend dat Dijk en ik beginnen met de nieuwe singles die we hebben binnengekregen. Waarvan we een grote verwachting hebben dat het album uitkomt en waar we dan met smart op zitten te wachten. De volgende, Rake the Ashes. En het nummer is England's Motorway.

Rake the Ashes. Bij de website staat, het is een Irish ballad group. En nou, wij vinden dit helemaal leuk, helemaal leuk. Nou, er is er nog eentje en één groep die draaien we nog omdat ze ons ook een single hebben gestuurd. En zij zijn bekend bij ons. Dat is de Downtown Mystic. Downtown Mystic. And Maybe Love's a Crime.

Mooi, hè? Downtown Mystic. We konden het niet laten. We hebben er nog eentje laten horen van hun laatste album. Vrienden, dat was Downtown Mystic met Live. Nou hebben we iets bijzonders. Straks Katie Nip nog een keer. Maar eerst Mealbone. En dan is dat een hele bijzondere cd geworden. De cd die heet The Cure for the Miseries van Duke Paul en multi-instrumentalist John Ragusa. Nou, als dat niet goed is om naar te luisteren, dan weet ik het niet meer. We hebben prachtige titels voor je. Johnson's Lament heb ik om te beginnen.

multi-instrumentalist. Ik heb het even geoefend hè, tijdens het nummer. Het is een lang woord en dat is even, ik brak even mijn tong erover. Multi-instrumentalist. My Kind of Blues is de volgende van Cure for the Miseries. En dat is deze.

Mooi, hè? Zeg, ik had je beloofd Katie Nip te draaien. En dat is op speciaal verzoek van mijn tegenligger hier aan de achterkant van de ruit. Ja, hij zit niet in de spiegel te kijken, hij zit mij aan te kijken. En hij knikt hier, Katie Nip. A Gun to Town is een nummer van Live at a Theater, 2026. En Katie Nip die doet inderdaad heel goed haar best om het zo goed mogelijk op het publiek over te brengen. Wat een stem, wat een dictie, wat een voordracht, wat een prachtige muziek is dit. Het is schitterend.

0: Dit klinkt goed op de koptelefoon, in de oortjes. Ja, ik heb nog een ouderwetse koptelefoon op. Weet je wel, met, dat is dicht en dan ben ik afgesloten van verder al het... Maar Dekker, die kan tegen mij praten op één kanaal. Aan de rechterkanaal kan die tegen mij praten. En dan zit hij wel eens wat te kletsen. En dan moet ik ophouden met kletsen, want dan weet ik niet meer wat ik zeggen moet. Omdat hij mij afleidt. Goed, Helena Mays, straks ook weer live. Maar eerst gaan we over tot... dan zet ik mijn mooiste stem op en dan zeg ik... Dan is het nu weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmal 3.

0: Ja, dat waren ze dan, hè. Onze drie zwijmelaars. Elkie Brooks hoorde je met Pearls zingen. En daarvoor Meatloaf. Hij is al lang niet meer onder ons, helaas. Maar hij had de Hot Summer Nights opnieuw bezongen. En we zijn geopend met de George Baker Selection en Una Paloma Blanca.
1: Koester het oude. Ontdek het
0: leuk,
1: nieuwe.
0: Hè? We gaan het oude koesteren, dat hebben we net gedaan. En we gaan het nieuwe ontdekken. Bottom of a Bottle by a Perfect Storm album van Helena Mays.

I was lonely drinking bottles of whiskey and cheap wine. Mijn hemel, wat moet dat geweest zijn? Daar word je keel rauw van. Goed, dat was dus Helena Mays van Perfect Storm. We hebben er nog eentje voor je natuurlijk. En dat is The Lake.

Van het promotiebureau van Mark Hummel kregen wij binnen een nieuwe cd, een nieuw album. Echt een mooie cd. Dus op z'n Gronings zeggen ze een spuigelplootje. Dus die kun je zo in de gleuf stoppen en dan gaat Dirk al die nummers uitzoeken. Hij heeft er twee uitgekozen voor je over Mark Hummel. 2026 en het album heet Road Dog. En we beginnen met een prachtig nummer en dat is I Got To Find My Baby. En direct daarna... She's My Baby. Nou, dat is toch erg leuk van Mark Hummel om dat allemaal zo mede te delen. Misschien hadden we hem beter andersom kunnen draaien, maar toch, laat eens horen. I Got To Find My Baby.

0: Dit is Rough Velvet met Gerard Klaassen.
1: Ja, dat is de kleindochter. Leuk is dat, hè? Even om dat te doen. Vrienden, nog even een Mark Hummel, een opmerking daarover. Road Dog en She's My Baby van Road Dog. Dat is een nummer waarbij je even moet nadenken over wat er allemaal gezegd wordt. Het is een prachtige, het is eigenlijk een prachtig liefdeslied geworden. Jawel, ga je gang. En ik zie je straks weer terug bij het tweede uur van Rough Velvet. Tot zo.

0: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
1: Gerard Klaassen.
2: Ja, en dat ben ik dan weer. Vrienden, we hebben een heel leuk tweede uur voor je. We openen het tweede uur met de Smoke Wagon Blues Band. Dat is, die hebben een live CD, een dubbel CD opgenomen. Een dubbele LP is het. En dat is in Ontario geweest, in een of ander theater. En wat ik je even kennis wil laten maken, dat is de Hen House Hopping.
3: We're going to take you back to the barnyard for this one.

Canada op zijn beste, hè? Ja, schitterend. Henhouse Hopping. Vrienden, we gaan over naar een ander album wat we binnengekregen hebben en waar ik zeer op gesteld ben. The Ragged Jubilee, American Moan. En we beginnen met Another Woman. Ja, waarom zouden we daar nou eens niet mee beginnen?

The Ragged Jubilee en an American Moan. Mooi is dat, hè? Nou, we draaien twee tracks natuurlijk van dit album. En de andere is Rhythm.

Oh, Dijk die geeft mij een seintje dat ik even moet spreken over deze extra. Want het is, hij kan het niet hard genoeg op de zender krijgen. Goed, nou, dat is prima. Cactus Rose, Vernon Cactus Rose, dat is een EP. Het is een verzameling van Bridget and the Dusty Trails. En we gaan van Cactus Rose even iets draaien wat heel erg leuk is, namelijk Little Red. En dat is dit.

Brigitte, ja. Schitterend. Ik hou van vrouwen met aparte stemmen. En we hebben toch wel heel wat van deze vrouwen op album staan. En ik wil je graag weer even opnieuw laten kennismaken met Emma Jane. Emma Jane die heeft een plaat gemaakt en die heet Lost at Last album.

nummer was getiteld DNA DNA. En ik heb er nog eentje voor je natuurlijk. Dit is de mooiste, ik vind dit de mooiste track. Dit is getiteld Sticks

0: Ja, Emma Jane, prachtig hè. En dan duiken we nu weer in het verleden van de muziek van deze natie. En dat is weer tijd voor...
1: Muziek uit de vorige eeuw.

Dat waren de Zwijmelaars, hè. Clocks hoor je van Coldplay. Mooi is dat toch. En daar weer voor de Summer of 69 van Bryan Adams. En de Rolling Stones die openden deze rij van drie Zwijmelaars met Paint It Black. Even aandacht voor een nieuwe cd die we binnen hebben gekregen. Duitstalig, want we krijgen ze in alle talen. Duitstalig, en dat is een lied van Evelyn. Dat wil zeggen, het is een cd van Evelyn Hensel. En zij heeft een titel, die vind ik ontzettend goed om eens een keer onder onze eigen aandacht te brengen. Leben, es gab es kein Morgen.

Evelyn Hansel, het is natuurlijk een prachtige album geworden. En het is echt in die stijl die daar gehanteerd wordt, toch wel een, iets zinnigs zeggen en zo. En leef alsof er geen morgen bestaat. Dat is toch wel heel erg leuk. Want je haal uit de dag wat in die dag zit en denk niet aan morgen, dat soort dingen. Zo bij een christelijk standpunt zijn. Hè? Jezus Christus die zegt ook van, nou maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Die dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. Hè? Zorg nou maar dat je te eten krijgt, zo, dat soort dingen. Nou, My Second Best, vrienden, My Second Best is een track van een Poison, van een LP van Ben Hutcherson, zo is het, Ben Hutcherson. Het is even moeilijk om uit te spreken weer voor mij, Ben Hutcherson. Poison, ja, 2026. Het eerste nummer wat je hoort is My Second Best.

Singer-songwriter Ben Hutcherson. Poison 2026 is die. Hij is al een poosje uit hoor, al in mei dacht ik. We gaan nog één track draaien van deze schitterende CD van Ben Hutcherson. En dat is The Summer of 17.

Ja, de koek is op. Dat betekent, ik heb nog één nummer voor je. En dat is van de debutalbum van Alex Kilroy. Break My Chains. En Let Me Play the Blues is de titel. Ik neem afscheid van je namens Dirk Lonstra. En ik zeg natuurlijk, volgende week zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde radiostation. Zelfde steengoeie muziek. Andere muziek, maar steengoeie muziek. Altijd steengoeie muziek bij Red Velvet. En ik zeg natuurlijk op z'n Gronings. Muziek het veel meer omhaken dan die Fatah hits die je overal hun kent. En ik zeg ook nog op z'n Gronings. Mooi.